0: This is how you get your weekend.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
1: Met 3 O's.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Your, your,

0: at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

Hits with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Dance Radio. It's personal. Unreleased songs from 9 to 5 music artists, myself, and what is happening in the music world.
1: Nine Sessions airs every second Sunday of the month from midnight onwards.
2: You know I don't play right.
1: Enjoy.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hey, hey,

0: This is how you get your weekend.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Zeker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Baby Rex heeft een nieuw geloof, New Religion bij Hot Dance Radio. En af en toe heb je aan het eind van je salaris nog een stukje maand over. En daar houden Disco Lines en Tinashe nou weer niet van. No Broke Boys bij Hot Dance Radio in de ochtend. Na de break, Fast Boy en Topic.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

van Topic en Fast Boy. En er was een tijd dat Boy niet meer werd gebruikt, want het stond toch een beetje onvolwassen om dat als DJ-naam te hebben. Vroeger hadden we Boy George, dat is een hele tijd geleden. Maar inmiddels kan het gewoon weer, Boy als artiestennaam. Dus Boy Pablo, DJ Poolboy, Old Boy uit Engeland of Bad Boy Joe. Dat is een Amerikaanse DJ. Het mag weer. En nu dus Fast Boy en Topic. En vanavond in de Hot Dance Radio Studio, The Good Boys. Dat is vanavond tussen 11 en 12. Ze doen een uur lang een set van eigen werk. Hier in Hot Dance Sessions. Zometeen heb ik Light Years voor je van John Summit en Inez. Maar eerst Alok samen met Ella R. Dit

Chris Brown en Benny Benassi, Beautiful People. En soms worden nummers nou eenmaal op de radio hergebruikt. Dan is het een kopie van iets wat ooit al is gemaakt. Bijvoorbeeld in 2005 maakte Accental Dragoste di Incerat. En dat klonk in het Roemeens zo. Oh,

Ja, dat klinkt niet heel lekker internationaal. Dus dat moest een ander jasje krijgen. Daarom werden Sera en Misha Miller aangetrokken. En uiteindelijk werd dat Don't Leave Kylie van Accent. Die hoor je nu op Hot Dance Radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
6: Met drie O's.

spraakberichten kan sturen naar ons. Kan je ons vertellen hoe lekker je gaat op bijvoorbeeld Galantis en Lucas en Steve Alien. En vandaag in het nieuws. Binnenkort kun je vanaf 2027 elkaars salaris op gaan vragen. Ja, ik hoop niet dat collega's dat gaan doen hier bij Hot Dance, want...

0: weken geleden was hij in de Old Dance Radio Studio. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar het lijkt wel of hij me heeft gehypnotiseerd. Want ik denk dat ik een klein beetje verslaafd ben aan deze sound. Oscar Matt Gay samen met Haley Joel, I Think I'm Addicted. En als je wil weten hoe die sound dan klinkt, dan ga je even naar de Old Dance Radio app. In het on-demand gebeuren vind je zijn sessie gewoon terug. En je bent in goed gezelschap, want die set is inmiddels al meer dan 100 keer beluisterd.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

krijgen we nog een buitje hier en daar. Maar de komende dagen steeds meer zon. In het weekend kruipt die temperatuur naar de zomerse waarde van 27 graden. I ain't gonna lie to you. Life's been really life-in. And I need a night or two to get me unwinding.

Waterfalls van James High bij Old Dance Radio. En met zijn Sorry It Feels So Good. En dan heb ik meteen een vraagje aan jou. Hoe tevreden ben jij met jouw leven? Ik kreeg namelijk net een stuk aangereikt van onze wetenschappelijke redactie. Een onderzoek wat gisteren bekend is gemaakt. Dat bijna 85% van de Nederlanders gewoon tevreden is met het leven. En onder de jongeren ligt dat getal dan iets lager. 18 tot 25-jarigen. 81% waren gelukkig in 2024-2025. En als je dan de factor gelukkig wilt incijferen, dan moet je eigenlijk een score van een 7 of hoger hebben. Vind ik al een hoog getal, want op school was ik al blij met een 6. En dan zie je dat het hoogste getal in Nederland qua geluk ligt in Gelderland. Flevoland daarentegen, die krijgen maar een 6,8. Dus die zijn eigenlijk, nou ja, net als Flevoland altijd is, net niet gelukkig. Zometeen op Old Dance Radio, Noah, Sam C in een Felix Jane remix. En dit is Sidepiece, Cry For You. Goedemorgen, dit is de

and Cry For You. Zometeen om 10:15 doen we weer een echte klassieker uit Bert's platenkast. Bert's Club Classic. Ik heb zometeen Wiz DMC voor je. Speciaal voor het goede weer. En dit is

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Hey, hey.

0: This is how you get your weekend.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Miles Away, Offenbach bij Hot Dance Radio. En volgens de site webcal.guru is het vandaag Rode Neuzendag. Ja, dat lijkt me meer iets voor na de Pinksterdagen, als je met een rode neus van de alcohol weer op je werk komt. Het zou naar mij liggen. Aanstaande maandag met z'n allen weer lekker vrij.

0: say goodnight.
1: Old Dance Radio met MK en Clementine Douglas. Hoogste tijd voor Bert's Club Classic. En voor de Club Classic van vandaag gaan we terug naar het jaar waarin we Live Aid hadden. Op 2 juli. Er was net een paus overleden en de wereld zat zonder. Het was 2005 toen Dinoro samen met Outwork en Mr. Guy Electro uitbracht. En dit was een track waarvan alle DJ's zeiden: hey, die klinkt raar, maar hij is wel erg lekker.

track heet Electro. En Dinoro, Outwork en Mr. G maakten hem. Bert's Club Classic voor vandaag. Donderdag 21 mei 2026. Het weekend voor Pinksteren. Dus bewaar nog een klein beetje werk voor morgen. Dan heb je morgen tenminste nog wat te doen. En maandag ben je heerlijk vrij.

0: die sinds vorige week 14,5 miljoen redenen heeft om blij te zijn. Hij kreeg een uitspraak in een rechtszaak over een belastingschuld. En kreeg daarbij 14,5 miljoen euro toegewezen door de rechtbank. Tiësto op Hot Dance Radio, Bring Me To Life. Zometeen, na de break, James Hype. Nog zo'n rammer, Be Mine.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Alesso en Nate Smith in de ochtend op All Dance Radio. I like it like that. Ik ben Bert. En vanmiddag om 3 uur, dan is Ralf er weer. Na de Full Focus lunch brengt Ralf je lekker naar huis. Daarna sinds deze week Peter Linders. En die twee mannen hebben elkaar wel een klein beetje gevonden. Het lijkt wel alsof er een soort bromance aan het ontstaan is tussen die twee. Moet je vanmiddag maar eens luisteren. En geef dan even morgen door wat jij vindt. Maar ik vind wel dat die jongens heel veel liefde aan elkaar geven. Bijna net zoveel liefde als Martin Garrix en Jax. Die staan nu voor je klaar. En zometeen Sony Fodera en Christel. Bij Hot.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Your

0: Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

radio. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love bij All Dance Radio. En als je denkt dat Martin Garrix al een man is met 16 uitverkochte concerten in Amerika. Ja, John Summit die pakte het dan nog net wat grootser aan. En kondigde gisteren 20 stadionconcerten aan. Je hoort hem nu op All Dance. Shades of Blue.

0: Coachella zit de hele wereld te wachten op nieuwe muziek van Justin Bieber. Maar dat deurtje blijft nog heel even dicht. Wel hebben we deze voor je. David Guetta samen met Justin Bieber. To You bij Hot Dance. En zometeen gaan we naar Scandinavië. Eindelijk. Finally staat voor je klaar.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Lines daarvoor. Het leven is simpel. Life is simpel van Maisik. Ik spreek je vanavond graag weer voor een nieuwe editie van Hot Dance Sessions. Met in de studio Lost Frequencies en The Good Boys.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hey, hey.

0: This is how you get your weekend.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.
3: Your,

0: Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: You know you could wait until Friday. But why?
3: Why?
4: You are different.
2: Thursdays. 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased gems, and serious underground attitude.
5: Gonna be better now.
2: Different folks every week. Beats with character. Hot Dance Sessions every Thursday. Pre-gaming the weekend like a pro.
6: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Miles away.
1: Offenbach.
2: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
1: Miles away op Hot Dance Radio. Het weekend, dat is niet meer miles away. We zitten al op donderdag en de donderdagwerkdag zit er bijna op. Doen we vier hier, Ralf in de middag op Hot Dance Radio met allemaal fijne hits with the beat. En ik ga je zo meteen ook nog even vertellen wie je vanavond kunt gaan horen in de Hot Dance Sessions die je elke donderdagavond bij Hot Dance Radio hoort. Dat straks, voor die tijd muziek. Mau P, On Again. Jonas Blue en Salif Keita heb ik ook voor je klaarstaan. Maar dan... Maar eerst een paar jaar terug in de tijd met Armin van Buuren en Evian Grace. Something Real.

op Hot Dance Radio. Bring Me To Life op de donderdagmiddag. We hebben allemaal fijne muziek voor je. Wil je weten wat precies, dan check je hotdanceradio.nl. Daar vind je namelijk de volledige programmering en alle platen die we draaien. En dus ook wat we zo meteen bijvoorbeeld na 6 uur nog gaan doen. Want ik ben er tot 1 uur of 6 en daarna is Peter er, geloof ik. En Bert nog vanavond. Dus genoeg te beleven. Dit is de Alex Rome remix van Milkshake. Khalees.

0: The last frequencies of Hot Dance Radio. Love is the only thing. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ah, dat is lekker. Daar wil ik meer van. Dat mag. Want The Last Frequencies, die hoor je vanavond ook nog op Hot Dance Radio. Want het is donderdag. En op donderdag op Hot Dance Radio, de Hot Dance Sessions. De allergrootste namen uit de dancewereld bij Bert in de studio. Om even te laten zien wat we allemaal kunnen. En vanavond dus The Last Frequencies bij Bert de Gast. Lieve Geert. En niet alleen Last Frequencies daar. Ook Good Boys hoor je vanavond. Vanaf 1:50 op Hot Dance Radio. In de Hot Dance Sessions.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

catch my breath. Haven en Caitlin Aragon op Outland Radio. I Run met muziek zometeen van A-Lock. Deep Down komt eraan. Ook Cheryl komt er even binnenvallen straks. Maar eerst Alesso en Nate Smith. I like it.

Good Love, Hannah Lang en Roro. Hot Dance Radio hier. Op zondag hoor je bij Hot Dance Radio de beste classics uit de 90s en de zeros in de Hot Dance Anthems. En dit is het voorprogramma. Koshi nu. Hide You. Yeah.

Terugkijken op de zomer van 1991. Noise door op Hot Dance Radio. Summer 91, Looking Back. Gabri Ponte, zometeen. Hier, Thunder. Sunny Vodera en Crystal misschien ook nog wel even voor 4 uur. Maar eerst even bellen met Medusa en Stan Tumpkin. Dit is Phone.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Your

0: to 4 a.m. Straight Club Pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Just Jack Style en John. Turn the lights off. Zie je ook naar buiten te kijken, naar het weer. En af te tellen tot het 5 uur is en je de deur uit. Maar wat is het lekker, hè? Ik ga proberen het voor jou zo lekker mogelijk te maken. Nog tot 6 uur zometeen als ik het stokje overgeef aan Peter. Met allemaal fijne muziek. Om die werkdag een beetje af te sluiten. Dit is Hot Dance Radio. Ralf in de middag hier met Topic en Harvey zometeen. All or Nothing. John Summit en Lavinia komen eraan. Shadows. Maar nu is Galantis en Lucas en Steve. Van vorig jaar is het Alien. Nine.

Radio. Kygo met Khalid en Griffin op Hot Dance Radio. Save My Love. Calvin Harris en Jesse straks. Satisfy. Sophie and the Giants en de Purple Disco Machine. Ook lekker zomers. Paradise komt eraan. Maar eerst deze van Fisher. Die nieuwe plaat is fijn. Dit is Rain.

0: Eric Britt, piano op Hot Dance Radio. Het is donderdag en dat is te horen aan mijn enthousiaste stemgebruik. En ook aan de fijne tracks die we draaien. Tiësto en Beyond the Grace bijvoorbeeld zometeen. Beautiful Places komt eraan.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

we houden van fijne muziek bij Hot Dance Radio. Dat hoor je aan Tiësto en Brianna Grace. Beautiful Places was dat. Ook weer een lekkere plaat voor de zomer. En ik heb het al eerder geroepen. Ik ben wel benieuwd naar wat jij verwacht deze zomer hè, qua muziek. Hotdanceradio.nl kun je een bericht sturen naar de studio. Laat even weten wat jouw favoriete zomerplaat van 2026 gaat worden. We hebben eerder dat soort dingen gedaan om even te vragen. Wat is jouw favoriete plaat? Daar kwam op Hemelvaartsdag de Hot Dance Radio Heavenly 100 uit. De 100 beste dance tracks ooit gemaakt. Achter elkaar, back to back in de mix. De hele dag kon je daarvan genieten. En ik heb goed nieuws. Want die Hot Dance Radio Heavenly 100, die kun je nu ook terugvinden op Spotify. Ga naar Spotify, zoek naar Hot Dance Radio. En dan vind je in een playlist al die 100 platen bij elkaar. En kun je daar gewoon nog even lekker van nagenieten. The Last Frequencies en Act Ambassadors zometeen. Martin Garrix, Katerina komt eraan. Maar is dit hier Everjack? Never Forget

Het gevoel elke morgen als je je bed uitkomt. Don't wake me up. James Hype hoorde je. We hebben daar wel een oplossing voor gehad in het video. Want elke morgen hoor je hier Bert Wolters in de ochtend met de allerfijnste tracks om jouw dag mee te beginnen. Deze zou daar best eens tussen kunnen zitten. Want dit is een fijne plaat hoor. Early Zeros. A-Studio is dit.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Your

0: Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Ja. Wij hebben de muziek voor erbij. Geen enkel probleem hoor. Medusa en One Republic zometeen. Fire. Die nieuwe fijne plaat van The Bazza. Magnetic komt eraan. Maar eerst heb ik Clapton en Hannibalian voor je. Die hebben ook een nieuwe plaat en die is ook lekker. Dit is Black and Gold. Jason.

0: De reclame komt eraan en dan moet je wel dingen kunnen kopen. Daarna Baby Rexha en Faithless.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Dance Radio. Dat sampletje, dat blijft toch heerlijk. Ah. Elke zondag, hè, ik heb het vaker gezegd, vanaf een uur of 7 s'avonds. Ik zal het er even uit laten zingen. Vanaf een uur of 7 s'avonds hoor je op Hot Dance Radio de Hot Dance Anthems met de allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Ja, daar past die fadeless prima bij natuurlijk. Diplo en Sonny Vadera zometeen naar A-Lock.

Shaft op Hot Dance Radio. Mucho Mambo. Lekkere zomerse plaat op een best wel lekkere dag. Ik vind het, ik ben hier tevreden over vandaag. Ik hoop jij ook. En die dag is er niet voorbij, want zometeen na 6 uur hier Peter. Een nieuwe stem op Hot Dance Radio sinds deze week. Je kunt het allemaal volgen op hotdanceradio.nl. Vind je alles wat we doen en de volledige programmering. En dan kun je zien welk gezicht er achter die stem zit. Vind ik altijd wel leuk. Daarna, na Peter vanavond ook nog, de Hot Dance Sessions. Met daar te gast bij Bad Wolters, Last Frequencies en Good Boys. Nou, prima dag dus. En om die dag nog even beter te maken, heb ik muziek voor je meegenomen van Alesso. Dit is Heroes op je radio.

Tiësto en Vintage Culture, die hebben zin in koffie. Ja, bijna 6 uur, waarom ook niet? Give Me Something hoorde je op Hot Dance Radio. Zoals gezegd, zometeen na 6 uur, Peter hier met hele fijne platen. Ik zag net al een stapel voorbij komen. Onder andere Galantis en Jonas Blue en zo. Gaat helemaal goed komen. Die Hot Dance Sessions, ook nog eens vanaf 1:50 vanavond. Om die donderdagavond helemaal goed te maken. En dan morgen om 3:45 ben ik er weer. Waarom ook niet? Gezellig. Nu eerst Frankie Rizzardo. Dit is Shinjuku.

Ik zeg boem, het is 6 uur geweest. Het is 21 mei, de donderdag. Het is de pre-party van jouw lang weekend. Welkom bij De Avond. Dat is hij geworden. Na zwaar onderhandelen is dat de naam van het programma geworden. We zijn alweer een paar dagen bezig. Mijn naam is Peter Linders. Ik blijf bij je tot 8 uur bij Hot Dance Radio. Met als opening Jonas Blue en Merleaf met Edge of Desire. En we trappen af door met een mix van de Hollandse vocals en de Scandinavische EDM. Please Rise voor Galantis en Mr. Props.

Straks de eigen versie van Narcotic door You Notice en Yannick. En daarvoor Chris Liekenhuis. Hele mond vol, ik krijg er dorst van. Maar daar komt zo direct eerst Lost Frequencies. En Nathan Nicholson met So Much Beauty. Every

0: Je hoort het meteen, dit is de sound van Hot Dance Radio. Het is 6:30 geweest. Net hoorde je I Like The Way You Kiss Me van Artimas. En die is helemaal viral gegaan via TikTok. En wat is tegenwoordig hot op TikTok? Laat het mij weten via de Hot Dance Radio hotline. En die vind je weer via de Hot Dance Radio app. Straks Heaven en Caitlin Aragon na de break.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Als je ergens naartoe moet om 7 uur, dan heb je nog ruim 8 minuten. En voor mij is het een momentje voor een sanitaire break. Maar eerst naar de meest romantische stad van Europa. Paris van de Changemakers.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hey, dit is Daniel Mauro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Tweede uur Hits with a Beat. In de avond die trapten we af met Prospa en Clooney en hun track Free Your Mind. Deze sound staat los van de bekende gelijknamige festival Free Your Mind aan de Stadsblokken aan de Rijn in Arnhem. En dat is al jaren aan de Rijn in Arnhem. En dit jaar op 6 en 7 juni met de bekende namen zoals Don Diablo, Benny Rodriguez, Ferry Korsten en Michel de Heij. En de Koreaanse DJ Peggy Goo is er niet bij. Daarom hier bij Hot Dance Radio met Na Na Na.

is jouw stapavond, want het is donderdag voor het Pinksterweekend, het lange weekend. Voor velen is het dan nog zonniger met de Tropical Pop van Kaijo en One Republic. Wij gaan gewoon lekker door voor je. Nog meer zonnige muziek van Marshmello en Portugal met Fina.

0: de zomer in de lucht, Under the Sun van Ella Hendricks en Switch. Het kwik stijgt zaterdag naar 27 graden. De airco hier, die gaat in de studio overuren draaien. Zeker weten. Na de break, Gordo en Reinier Zonneveld.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

zeggen thanks tegen Martin Garrix en Lauf. Dat was hij weer. Oftewel de eerste week bij Hot Dance Radio. Het programma heet De Avond, dat je het weet. We hebben de ochtend, de lunch en de middag en de avond. Zeker ook naar Ralf luisteren op de middag. Straks om 10:00 Bert Wolters met Hot Dance Sessions. En ik ben er weer Pinkse maandag. Ja. Ik ben niet vrij de Pinkse maandag. Je ziet me dan om 6:00. Tot dan. Ciao.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Purple Disco.
2: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

tonight, we don't just listen, we feel.

0: Sessions.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Hey, hey,

Dance Radio. This is how you get your weekend. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.